0: Showmarkt van Vlaanderen in Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Proost zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. Drommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Proost opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radioproost.be. Het Radioproost Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
1: Met Proost FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@proostfm.be. Radio
2: Proost. Jouw muziek.
1: Jouw radio.

Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat

0: 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Jouw muziek.
4: Jouw radio.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Leijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Pros, goedemorgen.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

Radio. Met Tros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio Tros. Jouw muziek, jouw radio.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819. Radio Plus, laat je nooit meer los.
4: De minder gelovigen,

God, dat was nogal eens een kerkdienst. Niet zoals hier waarmee je uitgescheten gaat en hier met een wezenloos grijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
3: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
6: Radio Pros, oldies en zoveel meer.
7: I want you to want

0: Nieuw Centweer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
1: De VS en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen. Eerst bestoot het Amerikaanse...
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

naar Radio Pros via radioprols.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.

Bartje is inderdaad een leuke naam. Het werd dan ook gebracht door Bart Herman. Welkom op deze donderdagmorgen. 11 juli. Ik ben aan Joop Ras alweer. En welkom in de ochtendshow. Dit is George Harrison, My Sweet Lord. Ik dacht al aan de ladies. Dat is vroeg, hè? Welkom tot 9 uur.

Wat me deze morgen al een beetje opviel, dat is dat er veel mensen al aan het wandelen zijn met de hond. En er zal waarschijnlijk ook wel de ochtendzon iets voor tussen zitten, want uiteindelijk is die er wel, maar die gaat zeker en vast niet heel de dag blijven, zoals ik het weerbericht erop heb bijgenomen. Omdat we in de loop van de uitzending nog eens gaan overlopen. Maar momenteel veel genieters op de weg met hun viervoeter. George Harrison, My Sweet Lord. Ja, het moet wel heerlijk zijn in de ochtend een wandeling doen met de hond. En ja, de hond is trouwens ook een goed aanspreekpunt om met andere personen te praten die ook een hond hebben. Meestal is het zo, hè. Dit zijn de Dinky Toys.

Blijkbaar is het al bewezen dat mensen meer contact met elkaar maken. En zeker diegenen die aan het wandelen zijn met de hond. En iemand tegenkomt ook met een hond. Ze beginnen over de hondenrassen te praten. En voor ze het weten, ja, is het gesprek al heel dieper gevorderd. Déclaration de amour, Pinky Toys. Dus, zeker voor de vrijgezellen, als je op zoek bent achter een levensgezelling, schaf je dan een hond aan. En misschien kom je wel de droom van je leven tegen. Dit zijn de Rolling Stones.

Mieke en Luc van Meeuwen. Ik zou niet weten wat ik liever hebben wou. Als je dat weet wat je wil, dan is het goed, hè? Ja. Moet je zelf maar uitmaken. Dit is Luc Steno. Nog eens een keer op de radio. Hier ben aan je pras. Wat blijft er over?

0: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
3: Waar je ook bent,
4: waar je ook luistert,
3: geniet van de muziek met Piet Vermeijer.

met Steel Wilson stuck in the middle with you. En even tussendoor meegeven dat er een ongeval gebeurd is op het knooppunt Antwerpen-Oost. Op de aansluiting van de E313 vanuit Luik naar de R1 richting Gent. De linkerrijstrook is versperd. En er is eveneens een ongeval met een vrachtwagen op de A12 ter hoogte van Londerzee richting Brussel. En daar is de rechterrijstrook versperd. Straks gaan we er nog wat meer op uitgebreid. En dit is David Hasselhoff.

Looking for freedom. En daarvoor oefenen misschien de militairen ook voor freedom. Militaire oefeningen brengt deze week 150 militairen naar het Pajottenland. Defensie houdt deze week een militaire oefening in het Pajottenland en de Brusselse rand. Daarbij worden 150 militairen en 50 voertuigen ingezet. Tijdens de oefening kan ook gebruik worden gemaakt van oefenmunitie, wat tijdelijk voor geluidsoverlast kan zorgen. Dus nog tot morgen kun je ze vinden in de regio rond Assen, Aflichem, Opwijk, Bernat, Zilbeek, Peping en Beveren, Liedekerke, Pajottenham. En natuurlijk zijn ze ook in Oost-Vlaanderen, in Oosterzeelen. Daar zijn ze ook aan het oefenen. Dus niet verschieten als je daar ergens een lege voertuig tegenkomt met bewapende militairen, want het is maar een oefening. Dit is K3

Dat is nou eens echt een houtmachine, die K3, hè. We begonnen allemaal met die kleine witte hond, hè? Samson. En zo is het allemaal uitgebreid. Studio 100, alles wat erbij hoort. En dit zijn de houthaantjes. K3, Tic-Tac, Tobias. Deze was gisteren op het afscheid van Margriet Hermans. En we dachten dat hij in een zwart gatje zou vallen, maar dat is niet zo, hè. Dit is Hugo.

0: gang. Het huis lijkt te vragen, hoe vul ik de dagen? De bloemen ze treuren, verliezen hun kleur. En ook de lakens zoeken je warmte. Het bed voelt zich eenzaam. Wat mis ik hier?
1: Wat bedoel ik eigenlijk met dit en is wat gaat van? Dat is eigenlijk dat Hugo heel actief is nog na de dood van Nicole. Hij is actief op het podium. Hij is actief in de serie Familie. Dus ik denk dat hij meer dan genoeg zijn handen vol heeft. En dit speciaal voor Nicole. De dozen staan klaar.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

gaan er heel even verkeersinformatie bij nemen. Dus het ongeval in Antwerpen-Oost op aansluiting van de E313 vanuit Luik richting Gent is nog niet opgelost. Er is ook file vanaf de buitenring vanaf Argenteuil tot Tervuren, Vierarmenkruispunt. Van Mechelen-Zuid tot Semst richting Brussel, sterk vertraagd verkeer. Er is ook vanaf Haasrode tot Sint-Stevens-Woluwe richting Brussel op de E40 ook sterk vertraagd verkeer. Er is ook stilstaand verkeer vanaf Erpenmeren richting Gent tot Merelbeke. En er is ook een lange file op de R4 richting Gent vanaf Langerbrugge tot Desteldonk-Zelzaten. Nog maar eens de verlenging van de file. Dus niet alleen van Erpenmeren tot Gent, maar ook al Rijksuiten tot Zwijnaarden. Er is ook stilstaand verkeer vanaf Afligem richting Brussel. En er is ook nog een file gemeld van Halle tot parking Ruisbroek. Dat zijn zowat een beetje de belangrijkste files. We gaan even er ook het weer bij nemen. Vanochtend start vaak droog met opklaringen in Laag en Midden-België. Veel wolken ten zuiden van Sambre en Maas. In de loop van de dag wordt het opnieuw wisselvallig met buien en opklaringen, gevolgd door meer wolken vanaf het westen en een regenzone die stilstaand terrein wint. De maxima liggen tussen 13 graden op de Ardentse hoogte en 17 op meerdere plaatsen in Vlaanderen. De wind waait matig en draait van west naar zuidwest. Aan zee wordt het vrij krachtig met rukwinden tot 50 km per uur. Voor vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met perioden van regen. De minima wordt het 's avonds bereikt en liggen tussen 10 en 13 graden bij een matig en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Maar er is ons toch voor zondag een mooie zonnige dag toegewenst. Hè? 25 graden zondag.

kan het me wel voorstellen. De ijscrèmeverkopers zullen zondag weer al gouden zaken doen. Hè? 25 graden. En de terrasjes, ja, die zullen zeker niet onderdoen. Beautiful Sunday, Daniel Boone. Nog eens even meegeven onze vierde spaghettiavond op zaterdag 5 september van 16 tot 21 uur. Spaghetti bolognese, vegetarische spaghetti, croque monsieur en bolognese. En dat allemaal in de JC, de counter, middelcounter in Haltert. En ik heb al vernomen dat de verkoop van de kaarten redelijk vlot loopt. Dus zal wel spaghetti genoeg zijn. Maar als je er zeker wil van zijn om toch een plaatje te bemachtigen, dan zou ik zeggen, wees vlug bij de aankoop van de kaarten.

AJ Lover, Phil Collins en Philip Bailey. Wat ik nog vergeten bij te melden, dat u de spaghetti ook kunt komen afhalen. Of laten bezorgen door een van onze medewerkers. En bij die medewerkers kan je ook de kaarten aankopen. Zo belangrijk, hè, dat je weet waar je de kaarten kunt kopen. En misschien komt Larissa ook wel een spaghetti eten.

super de plaat hier bij Radio Plus als we terug mee begonnen zijn. Larissa en Sterre, Vleugels van de Wind. We beginnen even tussendoor mee dat er een ongeval is gebeurd op de E17 A14 ter hoogte van Deinze richting Gent. De linkerrijstrook is er versperd. Er is ook een ongeval met een vrachtwagen op de E19 A1 ter hoogte van Sint-Job en Goor richting Antwerpen. Eveneens een moeilijke doorgang. En er is nog een ongeval gemeld op het knooppunt Antwerpen-Oost op de aansluiting van de E313 van Luik naar richting R1 richting Gent. Dat gaat al wel eens mee, maar het blijkt toch nog niet opgelost te zijn. En zoals ik zei, misschien komt Larissa tussendoor wel eens ook een spaghettietje eten. We gaan daar zeker doen aan herinneren. Want Larissa komt nog eens graag naar Radio Prosa. Maar misschien ook eens op de spaghetti. Terug de stilte van de stad gaan opzoeken. Met het houthandje van Limburg. En Vlaanderen trouwens ook. Hè. Dana Winner, goedemorgen.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven. En DAB+.
1: Pros FM.
2: Radio Pros.
0: Jouw muziek. Jouw radio.
3: Radio Pros activiteitenkalender.
4: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni, de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in

0: spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

deze groep, de Cats, kan je wel onderschrijven als de houden Nederlandstalige groep uit tijdens de periode van 1964 tot 85. Uit de Volendamse artiestenstal. En ja, je zou wel denken Volendam, dat is allemaal altijd feest, want al die artiesten daar. Nee, dat is het niet. In Volendam ben er ooit eens geweest. Daar vieren ze, of is het gezellig tijdens de dag. En als je denkt dat je daar 's avonds aan bod kunt komen voor een stevig Nederlands feestje, vergeet het maar, hè. Rond 11 uur gaan de lichten daaruit, want Volendam is ook

En iedereen verhuist voor te feesten richting Amsterdam met de taxi. Heb ik het meegemaakt? 11:30 was het daar pierendood. In Volendam. Haha, wist het niet. Dit is Barkel. Ik ben

Dit koppel bestaande uit Bart Gellen, Luc Appermond, mocht de zuster zeker ook niet ontbreken op de uitvaart van Margriet Hermans. Luc heeft dan ook nog wat lovende woorden gesproken van Margrietje. Margriet was ook een trouwe cliënte in het programma De Zoete Inval, het programma van Luc Appermond. Dus waren ze gisteren samen onderweg richting de uitvaart van Margriet.

We hebben deze stad gebouwd. We built this city, Starship. We zijn nog steeds in de ochtendshow. En bij de wissel straks krijgen we terug collega Jo van Aals met Ding Dong Yo. Op dinsdag en donderdag hoor je hem altijd. En dat tussen 9 en 11 uur. Oh, en hier loopt het even een beetje mis. Ik moest deze plaat hebben. Ja, we gaan nog eens proberen. En het doet het niet. Het doet het niet. Ik weet niet wat het eigenlijk is. Maar we zitten met een heel, heel kort probleempje. Ja, nee. Wij zitten echt met een technisch probleem. Hoe gaan we dat hier nu eigenlijk oplossen? Ga eens proberen. Voilà. Please don't go. Ha. Please don't go. Kan het, hè? Dat is de techniek, beste luisteraars. En soms pruttelt die tegen. Als we het niet willen. Dit is W. Please don't.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Ja! Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend.

0: 30 tot 13 uur. En dinsdag, dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: Zaterdag 13 juni. DJ Peter laat u inleven in zijn onvergetelijke muziek. Zing en dans mee op deze topavond.

Het is leuk. The best of both worlds uit 1978. En dat onder een stralende ochtendzon op deze donderdag 11 juni. En we waren meteen in 1978

is 13 december dit jaar. En misschien is er deze ook wel bij op het podium van de kerstshow. Jonathan, onze superde van deze week. Maak jij me wakker? En ja, de andere is ook misschien al een klein beetje bekend, maar nog niks staat vast. Hè? Dan heb ik het natuurlijk over... Kan op zijn naam niet komen, zeg. Frank Galanga, dat is het. Hè? Terug in de tijd, naar de jaren 60. Dit is uit 1969. Venus, van de Nederlandse rockband uit Den Haag. Succesvol in de jaren 60-70. Chucking Blue, goedemorgen.

herhaald uit de radio via de frequentie en de livestreams van de Radio Pros. Dan heb ik het over deze van Shocking Blue. Venus. Dat is even terug in de tijd. Ook met deze van ABBA, de Zweedse groep. Voulez-vous? Tot aan het reclameblok.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans. 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: We waren even terug in de tijd met de Amerikaanse R&B band. Tavares. Een van hun bekendste nummertjes. Deze Heaven Must Be Missing an Angel. Op donderdagmorgen. En toen hebben we het laatste rijtje van de platen. Het muziek gaan afhandelen, want het zijn geen platen meer. Vroeger aan het platen. Gaan we toch nog heel even terug naar het verkeer. Even nog het verkeer eens bijnemen, want er is een ongeval op de A12 ter hoogte van Strombeek-Bever Centrum richting Brussel. De middenrijstrook is daar versperd. Een ongeval op de A12 ter hoogte van Wilrijk-Vallaar richting Antwerpen. Eveneens een linkerrijstrook versperd. Het ongeval op de E313 A13 ter hoogte van Hasselt-Oost richting Lummen. Daar is eveneens de linkerrijstrook versperd en vormt zich al een enorme film. Er is ook een ongeval op de E17 A14 ter hoogte van Deinze richting Gent. Dat hadden we al eerder al gemeld, maar is nog niet opgelost. En dan is er ook nog het ongeval met de vrachtwagen op de E19 A1 ter hoogte van Sint-Job in het Hoor. En dat richting Antwerpen. Daar is er een heel moeilijke doorgang. Ik zou zeggen, maak zeker de noodstrook. Hè? Dus dat de hulpdiensten tijdig ter plaatse kunnen zijn.
1: Oh boy.
0: Dit is Sabrina Carpenter's Manshield.

Manchild, Sabrina Carpenter. We gaan nog even terug naar een Amerikaanse disco- en funkgroep. Ik heb het over de Fat Larry's Band. Hun bekende nummers waren Looking for Love, Tonight, Act Like It. En deze is Zoom.

was onze voorlaatste voor vandaag, voor deze morgen toch, als vast in de ochtendshow. Fat Larry's Band en Zoom. Ik ga eruit met de deze van Jovali. Straks veel plezier met Jo van Aalst. Bedankt allemaal voor het luisteren. En wat mij betreft, graag tot deze namiddag om 2:00 voor een nieuwe aflevering van Siesta. Bye bye.

0: Radio.
1: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
2: Al maar meer singles kopen een woning. Het waren er vorig jaar bijna 97.000. Dat komt neer op 4 op de 10 transacties, blijkt uit de nieuwste notarisbarometer. Bart van Opstal van de Koepel van Notarissen.
3: We merken vandaag de dag dat ook de huurprijzen hoog zijn en dat in heel wat regio's het aanbod van huurwoningen beperkt is. Dus daar heb je minder mogelijkheden en dat maakt dat alleenstaanden gaan kijken naar die

0: ontwerpen binnen. Zowat 6 op de 10 belanden weer bij de eigenaar. Experts maken zich zorgen over de vele zelfdodingsfilmpjes op sociale media. Aanleiding is de dood van een meisje van 16, mogelijk door filmpjes op TikTok. Als je zulke dingen bekijkt, past je algoritme zich aan, waardoor je nog meer gelijkaardige dingen ziet passeren. En volgens experts kan je op die manier in een soort tunnelvisie terechtkomen. Ze roepen op om extra waakzaam te zijn bij kinderen die vaak op sociale media zitten. Als je het zelf ook moeilijk hebt, praat er dan zeker over met je dokter of bel 1813. Het aantal studentenjobs in ons land is in 7 jaar tijd met bijna 60% gestegen. Veel sterker dan het aantal gewone jobs. Dat heeft het Federaal Planbureau berekend. Het komt vooral doordat de regels voor studentenjobs 7 jaar geleden soepeler werden. Maritza Lopez Novella van het Planbureau.
1: In 2017 is er een eerste hervorming geweest. We zijn van aantal dagen naar aantal uren gegaan voor studenten. En dat geeft veel meer flexibiliteit. En ook, je ziet ook dat een beetje een culturele verandering is ook. Hè?
0: De minimumleeftijd voor studentenwerk werd ook verlaagd naar 15 jaar. Iran en de VS blijven elkaar bestoken. Het Amerikaanse leger viel gisteravond verschillende doelen aan in Iran. Onder meer in de hoofdstad Teheran en in de buurt van de zeestraat van Hormuz. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten, zoals Bahrein en Kuwait. Iran zegt ook dat het de straat van Hormuz volledig afgesloten heeft. De VS ontkent dat. Gisteravond zijn de laatste oefenwedstrijden voor het WK voetbal gespeeld. Engeland klopte Costa Rica met 3-0. Die wedstrijd begon met een uur vertraging door zwaar onweer in Orlando. En Portugal versloeg Nigeria met 2-1. Vanavond begint het WK dan echt met de openingswedstrijd tussen Thuisland-Mexico en het Zuid-Afrika van Hugo Broos. De dag begint vrij zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en gaat het regenen. Maxima rond 17 graden. Morgen grijs en soms lichte regen bij 18 graden. Zaterdag eerst nog wolken, later meer zon bij 20 graden. Zondag wisselend bewolkt, meestal droog en 19 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Jouw muziek.
4: Jouw radio.
5: Radio Pros.
6: Jo van Aalst.

nummer sympathieke Bart Peters. En Zwemmen in de Zee. Als meteen de opener van deze donderdagse Ding Dong Yo. Een hele goede morgen van harte. Welkom bij PRS Radio. Ik neem jullie graag mee op deze 11e junidag. Tot een uur of 11. Jawel. En een woord van dank uiteraard richting onze collega Piet Vermeer voor de afgelopen ochtendshow. Tussen 7 en 9 gebeurde dat allemaal.

0: Ook zo'n leuke zomerdeuntje natuurlijk van Marmelade en Oplandi, Oplanda.
1: Cruise FM, de muziek waar je van houdt.
2: Ding dong yo. Ding dong yo.

Een mix van alles wat. Een beetje van dit, een beetje van dat oorspronkelijk. Uiteraard van Vulcano. Deze keer in de versie gebracht door Albert West. Middle of the Road nu, uit begin jaren 70 in Sacramento.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
4: Jo van Aalst.
5: Bos FM.
6: De radio die swingt op 88.8 FM.
4: Ding dong jo. Music, maestro.

Waarom ben jij gegaan? Een vraag die gesteld werd door Django Wagner. Dit is Johan Haner en iets van gevoel.

Joan Hamel met haar nieuwste Iets van Gevoel. Zo dadelijk gaan we de muzikale tovergevoel op. Ja. En dat natuurlijk in onze Ding Dong Yo. Maar eerst nog Mr. Tom Jones.

0: Los FM.
1: De radio met eigenheid.
2: Hocus pocus of abracadabra, abracadabra, abracadabra.
3: Save me from drowning.
2: Tada! Muziek toveren doe je zo. Ding dong yo.

0: Elke zijn eigen gang met Wim Leijs. En dat allemaal door onze muzikale toverspreuk Ding Dong Yo. Want Robbie Williams werd dus helemaal Wim Leijs.
1: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
2: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
1: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
2: Wij doen het met hart en handen.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Dit is FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.
5: Jo van Aalst.
6: Pros FM.
7: De radio met eigenheid.
5: Altijd positivo. Din Don Jo.

Hij heeft zijn oog laten vallen op Señorita Española, Brian Jongsma. Dit is Semino Rossi en Oh No, Señorita.

0: FM.
1: De radio die swingt op 88.8 FM.
2: Ding dong yo.
0: What?
2: Ding dong yo.

Boy Walter was dat met Hef het glas. En misschien nemen we wel beter in Baco, in Monaco. Fuck the lids.

Oh, Lady Mary met Peter Alexander. We gaan deel 1 gaan afsluiten van deze donderdagse Ding Dong Yo. En dat gaan we doen met deze Erik Adams. En dat ben jij. Graag tot straks na 10 voor deel 2 van dit programma. Hou hem hier vast bij PRS Radio.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van

Captain Alex als opener van deel 2 van deze donderdagse Ding Dong Yo. Ik schreef het van de daken dat je van harte welkom bent. En dat ik zeg een hele goede morgen. Tot 11 uur neem ik jullie graag mee op sleeptouw.

Millie Small en My Bar Lollipop. Zo dadelijk ons anders dan anders item. En op donderdag weet je het al ondertussen natuurlijk, is dat ons muzikaal dialect triootje. En vandaag gaan we het doen in het dialect van het Noord-Brabants bij onze Nederlandse noorderburen dus. Maar eerst nog Sammeke Horis.

2 jaar geleden overleed ze helaas op 65-jarige leeftijd. Deze presentatrice en zangeres in het Noord-Brabants vooral. Dit was een van haar bekendste nummers rondom Thuis. Niemand minder dan Lia de Haas als opener van ons muzikaal dialect triootje. En nog zo eentje uit Noord-Brabant is deze van Jimmy Kay.

Als de kat van huis is, dansen de muizen. Vader niet thuis, moeder niet thuis, dus weer go nog lang. Niet naar bed, dat was niemand minder dan Jimmy Kay. En een van de bekendste groepen uit Noord-Brabant, dat is natuurlijk de WC Experience met Marikie Roken.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Dit is Radio Bros.
5: Ding Dong Yo. Music, maestro. Ah!

0: to you. So good, so good.
1: Mr. James Brown and I Got You, I Feel Good. Dadelijk is het weer tijd om onze muzikale toverspreuk te gaan bovenhalen. Maar eerst de nieuwste van Wally McKee. En die is getiteld De Weg Naar Jou.

hocus pocus of abracadabra, abracadabra, abracadabra. Tada! Muziek toveren doe je zo. Din Don Jo.

0: Ze wordt een beetje genoemd als de bekendste Italiaanse zangeres aller tijden. Deze Patti Pravo met haar hitte uit de begin jaren 70 en Pazza Idee. En dat gaan we nu heerlijk gaan omtoveren.
1: Hocus pocus of abracadabra, abracadabra, abracadabra. Tada! Muziek toveren doe je zo. Din Don Jo.
0: En dan komen we uiteraard terecht bij Mama's Jasje onder de leiding van Peter van Laat. En laat me alleen.

0: In het begin van de 80s schoot Anita Meijer een geweldige dikke vette hit. En deze Why Tell Me Why. Dat is nu anno 2026 opnieuw uitgebracht door deze drie fantastische kerels. En die groep die noemt gewoon Storm.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: Jouw muziek.
5: Jouw radio.
6: Welkom bij ProfFM.
7: De muziek waar je van houdt.
8: Online en op FM.
9: Altijd positivo. Din Don Yo.

Ja, ja, ja, dat is uit de vervlogen tijden natuurlijk. Walter Capio en Ole Ole, we are the champions, Eviva Mexico. Ja, vanavond gebeurt het daar allemaal. Hè? De openingsmatch van het WK voetbal anno 2026. Nee.

0: beetje loco uit Mexico. En alleen maar een sombrero met het Broeders Kool.
1: Pulse FM.
2: De radio die swingt op 88.8 FM.
3: Ding dong yo.
1: What?
3: Ding dong yo.

Ken Thrillston, James Cook. Ah, maar ik was hun voor, hè. Ding dong, joh, dit programma. Op dinsdag en donderdag. En nu komen zij op de proppen met hun nieuwe single. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Madi Wodo. Afkijkers zijn het. Goed, dit was deze donderdagse Ding Dong Yo. Ik maak met jullie graag een nieuwe afspraak aanstaande dinsdag van 8:30 voor een spiksplinter nieuwe Ding Dong Yo. Dat is wat anders dan Madi Wodo. Let's Dance Tonight met Piazzadora en straks nog de Bowbeats. En dan om 11:00 de start van de middagradio met Etchen.

0: Jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Heerlijk begin van onze middagradio hier bij Radio Proost. Muziek van Art Sullivan en Donne Donne Moi. We zijn alweer donderdag exact 10:55 geworden. Dat betekent een nieuwe afspraak van ons programma Middagradio tot en met 2:00. Een woordje van dank aan zijn voorgaande collega uiteraard. Dat was Jo van Alst en zijn Ding Dong Jo. Heerlijke muziek de komende 3:00. Onder meer deze van The Brotherhood of Man met My Sweet Rosalie.

Ja, het swingt alweer in onze middagradio. Alan Price en Georgie Fame en dat met Rosetta. Herken je deze nog? Van niemand minder dan Johnny Rodriguez en Hey Malio.

Zeker en vast een vrolijke plaat, een vrolijke deuntje van deze Kelly Mary en Run To Me. En ja, je krijgt ze hier 24 op 24, jouw favoriete muziek via Radio Pros. Richting 1978, toen had deze band, Shakespeare's, deze hit Summertime. Summer.

ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend.

0: 30 tot 13 uur en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
2: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
1: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
2: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
1: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
2: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
3: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
4: Dit is FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.
5: Middagradio.
6: Ed van Bever.

Het werd een hele dikke hit voor deze Bonnie Sinclair met Sla je arm om me heen. We gaan naar 2019 met Wendy Boop en Mijn droom.

0: blaadje aanvragen, groetjes doen? Bel ons nu. 070-222-250.
1: Tu me dis

0: Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Zaterdag 13 juni. DJ Peter laat u inleven in zijn onvergetelijke muziek. Zing en dans mee op deze topavond.
4: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, G.

Een mens zou beginnen jaloers te worden als je deze plaat hoort van Arne Jansen en Bahia Blanca. De witte stranden en heerlijke warme temperaturen, vrienden. Laten we hopen dat het weer een beetje meezit de komende dagen. Hier is Corrie Konings, een vriend voor het leven.

Ja, ja, het was wel degelijk een hitmachine in de jaren 70. Deze Demis Roussos kreeg je bij ons te beluisteren. En Perdona mee. Zometeen het nieuws en het weerbericht. Maar eerst in dit geval nog een tweetal nummers te gaan. Gaan ze dadelijk afsluiten, liever gezegd, met Sheriff Dean. En Do You Love Me uit 73. En ook nog hebben we deze van Vicky Leandros. Ik heb die Liebe gezien.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio.
1: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
2: Aan het Steen in Antwerpen is een man van 23 aangereden door een politiecombi toen hij overstak op een zebrapad. De man ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Volgens het parket reed de combi met de zwaailichten aan en was hij onderweg naar een oproep. Toen de agenten een vrachtwagen langs links inhaalden aan een zebrapad, reden ze de man aan. De bestuurder van de combi testte negatief op drank en drugs. Hij zal wel verhoord worden. Het is al de derde keer in een jaar tijd dat de Antwerpse politie iemand aanrijdt. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is vorige nacht een huis volledig vernield door een ontploffing. Het gezin dat er woont bleef ongedeerd. De explosie gebeurde op de slaapkamer van een van de kinderen, een tiener. Het is nog niet duidelijk waardoor precies. Een expert van het parket onderzoekt dat nog. Een primeur in het UZ Leuven. Daar gebruiken ze vanaf vandaag een PET-scanner die 20 keer scherper naar de hersenen kan kijken en zo sneller ziektes en aandoeningen kan vinden. Professor Dr. Koen van Laren van het UZ Leuven.
3: Door die heel hoge resolutie is het een beetje alsof dat we met een bril kunnen kijken naar iets waar we al eeuwenlang blind voor zijn geweest. Bijvoorbeeld is een ziekte van Alzheimer. Daarvan weten we dat we afwijkingen nu kunnen zien die tot zelfs 15 jaar voordat de symptomen ontstaan aanwezig zijn al.
2: En ook Parkinson bijvoorbeeld kunnen ze met de scanner sneller vinden. Er zijn zeker 4 gewonden gevallen bij de Iraanse en Amerikaanse aanvallen van vorige nacht. In de Iraanse hoofdstad Teheran raakten 3 mensen gewond bij Amerikaanse beschietingen. En in Kuwait raakte een meisje van 11 lichtgewond bij Iraanse tegenaanvallen. De oorlog tussen Iran en de VS escaleert weer, ondanks de wapenstilstand die ze hadden afgesproken. Mexico maakt zich klaar voor de start van het WK voetbal vanavond. Met een grote ceremonie en de openingswedstrijd tussen het thuisland en Zuid-Afrika. Mexico is een echt voetballand, maar toch voelt journaliste Birgit Hertelier nog geen echte WK-sfeer. Zij is in Mexico-stad, waar de openingswedstrijd gespeeld wordt.
4: Ik vind het een klein beetje teleurstellend zelfs. Het is zo dat ik best weinig supporters zie rondlopen in de stad. Nu, wat natuurlijk wel kan zijn, het is een hele dure reis om te maken. Dus mensen gaan misschien pas echt de dag voordien komen of de dag zelf. Maar echte gekte is er zeker nog niet.
2: Mexicaanse leerkrachten voeren op dit moment ook actie in Mexico-stad, onder meer omdat ze meer willen verdienen. Er staan verschillende tentenkampen op een boogscheut van een WK-fanzone. Het is maar de vraag of iedereen straks zonder problemen in het Aztekenstadion raakt voor de openingsmatch. Onze nationale tennisvrouwen spelen in de kwartfinales van de Billie Jean Cup tegen Oekraïne. Dat is het resultaat van

0: info@prosfm.be.
1: Pros, goedemiddag. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
2: Radio Pros.

Muziek van York Jersey en dat met I Wonder. We zijn alweer donderdagmiddag ruim 11:56 geworden. Van harte welgekomen in ons tweede gedeelte van ons programma Middagradio. Langs deze weg trouwens aan iedereen die aan het luisteren is. En dat zijn er heel veel uiteraard. Een bijzonder smakelijk eten toegewenst. Dit zijn de George Baker Selection met Santa Lucia by Night.

Cliff Richards en de Young Ones. De mankeert denk ik wel een vijsken aan die boys. Je moet dat even bekijken als je de kans hebt, vrienden. Ja, dat nummer inderdaad via YouTube of zoiets. En dat waren ze op de radio nog even, de Living Doll. We hebben zo dadelijk muziek van Eric Carmen op aanvraag vanwege Erik van der Hoeven. Die vroeg die plaat aan, maar eerst hebben we dit nog van de Supremes. En Stop in the Name of Love.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.

Doran op de radio, ik bij Pros en één dag voor jou. Zometeen onze supertip van deze week, vrienden Joatan, met Maak jij me wakker. Maar eerst deze van de Willy Sommers hier bij Pros. Zoet, zout en zuur.

van een wereldhit gesproken. Jawel, zeker en vast. Deze Julio Iglesias, Un Canto Galicia. Het nummer ontstond in 1973. En het werd trouwens aangevraagd door Martin de Smet. Ja, mooie keuze zeg ik wel. Jawel, waarom niet? Zulke mooie muziek maken ze tegenwoordig niet meer, hè? Ja, voilà. Cool in the gang. En dit met Fresh Heat bij Radio Pros.

0: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
2: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

versie van Laura Lynn en De Laatste Dans. En voor de originele opname moeten we toch wel heel ver terug de tijd ingaan. En volgens dat ik het kan verstaan, komt dat origineel vanwege een zekere Anja. Jawel. Dit is Larissa. En ga je vanavond met me mee? Goeie vraag, zeg.

Wellicht een van hun grootste hits aller tijden van Technotronic en Pump Up the Jam. Dat komt uit de tijd toen de vrouwen vele blauwe lippenstiften droegen. Ik heb er eigenlijk niet zoveel verstand van natuurlijk, maar dat weet ik nog wel. Even kijken, nog een tweetal nummers te gaan in dit uur en nadien ons derde en laatste gedeelte alweer. Electric Light Orchestra zodanig hier bij je nooit vervelende radio met Don't Bring Me Down. En we hebben ook nog deze van Hot Chocolate. And everyone's a winner. Tot zo dadelijk.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radiopro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
0: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Radio Pros, laat je nooit meer los.
5: Van 11 tot 14 uur, dit is Middagradio met Ed van Bever.
6: Radio Pros.

Uzura met Open Your Mind was meteen onze opener van ons derde en laatste gedeelte alweer op je nooit vervelende radio. En dat is uiteraard Radio Pros rechtstreeks vanuit Helderen. We zijn 7,5 over 1 geworden. En wie kent deze? Ja, de Venka Boys uiteraard, vrienden. Up and down.

Georges Erzin op de radio en Green Green Grass. We gaan terug de tijd in. Dadelijk Roy Orbison met I Drove All Night. Maar eerst naar 1993. Jawel. Dat doen we met Tante Tina Turner en Disco Inferno.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prielstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.

0: ons mee.
1: De dames van Shana en Ritme van de Zomer. We blijven positief denken en hopen op een mooie zomer met z'n allen, vrienden. 26 over 1 zijn we geworden op deze donderdagmiddag. Afro Bros staat voor jullie klaar hier bij Bros. En vannacht slaap jij bij mij. Ik wil

Too Fabula featuring Loredana and She's After My Piano. En als u mij vraagt, het is een swingende piano dat ze bij hadden. Jawel, hier is de formatie Ritz and the Locomotion.

Ik zie je nog altijd voor mij natuurlijk. Ja, Fuddy James, een piepjonge gast met een veel te grote radio. Een kast van een radio. Inderdaad, Get Up en Boogie. Dus dadelijk wat aangevraagde platen op de radio. Maar eerst nog Dave en dit van de Specials. En dat met Gangsters.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
6: Pros FM.
7: Middagradio.
8: Ed van Bever.
9: Met FM.

Christophe op de radio met echte vrienden. En ze werd trouwens aangevraagd, dit nummer, door Molly uit Aarschot. De volgende plaat is ook eentje op aanvraag vanwege Frieda en Johan uit Herzelen. En er staat hierbij eentje om terug te horen. Ja, en waarom niet, hè? Je kunt niet altijd 16 zijn. Zou wel zijn, zeker. Hier zijn de Havenzangers.

Fantastisch, deze opname van de classics. And my song is like a love song. We naderen alweer het einde van onze middagradio. En dit op deze donderdag, vrienden. Morgen zijn we helemaal terug bij jullie tussen 11 en 2 op vrijdag, uiteraard. We hebben nog een tweetal platen voor jullie. Shash, zo dadelijk met Adelante. En ook de Dinky Toys met Declaration de Amor. En zo dadelijk heel veel plezier met onze komende collega hier bij Radio Pros, Piet Vermeer. En het programma Siesta. Tot morgen en een fijne donderdag namiddag.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
0: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio. Siesta op Radio Pros. Dat is pas genieten.
2: Kom!

Goedemiddag alweer op deze donderdag, even na 14 uur. Bedankt Edje van Bever voor jouw 3 uur middagradio alweer. En tot met 4 uur ben ik alweer terug, of heb ik terug alweer de goede muziek uitgekozen om jullie het in de huiskamer toch of iets wat gezellig te maken. En dat is de eerste voor vandaag. Vanessa, Dynamite. Goedemiddag.

Als we bij Herbert Echtenaar noemen, is het de hele mond vol. Cornelia Jacoba Witteman. Geboren op 25 juli 1951 in Voorburg. Een Nederlandse zangeres die onder de naam Vanessa dus heel bekend werd. En dit was Dynamite. Maar je kent wellicht ook nog van haar Cheerio. Dit is Jean-Paul Young. Love is in the

Love is in the Air was een hit uit 78, maar Standing in the Rain, die deed het even goed. Beide van John Paul Young. Die we wel eens vaker draaien in mijn programma Siesta. Ik vind het nog wel een swingend nummer om zeker na de hoofdmaaltijd van te genieten. Siesta met een tas koffie of een lekkere, binnenkort misschien als het nog wat warmer wordt, sangria. Wat kan je allemaal doen tijdens siesta? Je kan ook een beetje rustig liggen genieten van de muziek van Radio Pros. Dus de keuze is groot genoeg wat je allemaal in of allemaal kunt doen voor een siesta. Siesta in Spanje, daar slapen ze. Ja, daar doen ze niks. Helemaal niks, omdat het warm is. Het is zo al ingeburgerd, hè, dat ze het niet meer kunnen laten. Dit is Jimmy Bohorn. Is het in?

Ongeveer hetzelfde ritje als Spank. Ook eveneens van Jimmy Bohorn. En mijn koos vandaag is voor Is It In. Met het volgende nummer keren we terug naar Vlaanderen. En dat meer bepaald naar 1973. En een echte artiestennaam vind ik er niet van. Maar we kennen ze allemaal onder de naam Cindy. En ze zei Cindy Nelson. Er zijn verschillende nummers, of een verschillende artiestennaam had, zoals Gonda, dan Cindy, dan Joyce, dan Laura D. En dit is Hasta La Vista Mañana. Goedemiddag.

Je kan ze rekenen bij de Vlaamse wonderjarenliedjes. Je kan ze zeker nog altijd meezingen. Ze traint nog altijd op, deze Cindy. En ze treedt op met haar Cindy Nelson Band, bestaand uit een vijfkoppig orkest van Ramon Smit. De volgende gaan we naar Nederland. Daar heb ik het over Wolter Kroes. Route du Soleil. Dat is misschien voor volgende maand, wie weet. Of binnen 2 maanden. Juli, augustus. Ja, veel mensen naar Route du Soleil.

Route de Soleil is de populairste Franse vakantieroute. De snelwegen A6 en A7 van Noord naar Zuid-Frankrijk. Wat moeten we meer hebben? Dus zeker het liedje meenemen als je naar Frankrijk gaat. Dit is BZN tot het reclameblok.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website. autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
3: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
4: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
3: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
4: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
3: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
4: Ja, dat zal wel.
5: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
6: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.

Jonathan. Tot en met zondag nog onze super tip. En wat we van hem hoorden vorige zondag in Ombijt Radio was dat hij zich het goed voor heeft, een beetje begeleiding kreeg van Luc Steno, die hem tips en trucs heeft hoe het moet in de show bijzonder. Wees maar gerust, hè. Komt niet allemaal vanzelf, hè. Je moet er veel voor doen en je moet weten hoe je het moet aanpakken. Zoals deze in de tijd uit 82. Nicole en Bische Vrieden, die met dit lied won in Duitsland, het Eurosong Festival.

17 was ze ongeveer als ze dit nummer zong. En met dit nummer ook naar het Eurosong Festival ging. En daar ook ging winnen. Als de nacht komt. Dat is deze van Duke Cooker. When the Nights Come. Duke Cooker die we zo wat een beetje kennen van zijn heese stem soms. Zijn grauwe stem eigenlijk. Ja. Leuk dat jullie er allemaal bij zijn. In deze siesta. Want als ik de streaming bekijk. Dan is het weer dik in orde. Aan de andere kant. In de huiskamers.

0: Als de nacht komt. Heel vlug pikken we nog een nieuwtje mee. Prins Laurens is ook herstellende van kanker. Dat vernieuwen we in de media. De prins is 70 en is de echtgenote van prinses Astrid. Hij herstelt van een kanker waar hij dus al 2 maal is... Waar hij is, goh, het gaat hier heel even mis. Ik had dus het verkeerde knopje gedrukt. Hè. De prins is hersteld, is al 2 maal hervallen. Dus we wensen hem zeker veel, veel gezondheid toe.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later...

0: Huisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Zaterdag 13 juni. DJ Peter laat u inleven in zijn onvergetelijke muziek. Zing en dans mee op deze topavond.

να Radio Pros via radiopros.be, internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Eindhoven.

Origineel van Ruptura, wat je die treft. En dit was de versie van Sabine en Paul Bruna. En het volgende draaien we op aanvraag van Johan en Frida uit Gerzeren. En hij vroeg Danny Christian, tranen liggen niet. En dat is zo, hè. Tranen die liggen niet. Als je tranen ziet, dan denk je aan verdriet.

zeg nou zelf. Wat zou je beginnen met je vrijheid die je zo kostbaar is? Net als vroeger, met je vrienden naar bars en kroegen gaan, hè? En dan, als je dat zat bent, geloof je het geluk ligt op straat en je hoeft het zomaar op te rapen wanneer het jou uitkomt, hè? Nee, mijn vriend.

Danny Christian, in werkelijkheid eigenlijk een Duitse slagerzanger, want hij is van Duitse afkomst. Maar die zijn carrière een beetje verdeeld over Duitsland en Nederland. Vandaar dus uit 93. Deze tranen liggen niet op een vraag van Johan en Frida. En we blijven in Duitsland met Freddy Breck. Een van de bekendste stemmen van Duitsland, denk ik wel. Überalt auf der Welt. Goedenavond.

Anita Ward, Amerikaanse zangeres, die brak in Nederland en België alleen door met dit nummer Ring My Bell in 1979. En in eerste instantie vond ze het nummer zelf maar niks, maar het bleek echter een houden greep uit haar carrière, want dat is namelijk haar echte enige grote.

0: Jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Siesta op Radio Pros. Das pas genieten.
1: Waar je ook bent. Waar je ook luistert. Geniet van de muziek. Met Piet Vermeijer.

die met een vingerknip vele grote zalen voltovert, net zoals de Kreuners. Die we misschien straks wel eens draaien, de Kreuners. Dit is Roy Payne.

Flam, Station dans le pain. Qu'est-ce que c'est là, Juanita? En met de volgende zangeres gaan we het weer een beetje op de reggae toeren. Dan heb ik het over June Lloyds. En hier samen met Prins Mohammed. Haar enige grote hit uit de jaren 80. Someone Loves You Honey.

Haar vader was Jamaicaan, haar moeder was Brit. En door haar vader leerden ze natuurlijk deze reggae muziek kennen, June Lloyds. Someone Loves You Honey. Spijtig dat wij maar een heel, heel, heel groot hitje is geweest van deze dame. Dit is Boyzone, Father and Son.

Uitgebracht in 1974. Deze My Boy van The King of Elvis. Heel te vroeg van ons weggegaan eigenlijk. De volgende is een vraag van Chris. Eentje van John Denver. My Sweet Lady. Hij draagt het op voor alle mensen van Prossy, de medewerkers en ook voor zijn moeder.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Ja! Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend.

0: 30 tot 13 uur en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
2: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon lodgen door al jaren en jaren nozing. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De moeitein.
0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.

Beloofd is beloofd, zeg ik altijd. Hè. Ik had het jullie beloofd dat ik de Kreuners zou bovenhalen. Omdat deze groep ook maar een vingerknip moet geven. En de zalen, hoe groot ze ook is, ze zitten vol. Hè. Net als Clouseau. Zij geeft stijl. Met de bekende bezetting. Walter Groothaans, Erik Wouters, Jan van Eyken, Ben KB op de drum en Alex Peerman. Terug naar Nederland met Maxime en Babette. Hoe dan ook.

maximum, Babette. En het is een beetje gewoon toch dat de ene zanger zich samenvoegt met de andere om dan toch nog een hit te kunnen maken. Hoe dan ook was dit. Terug naar de jaren 80 met deze formatie Kool & The Gang. Celebration. Zot gedraaid in de vele dancings en natuurlijk op de prille vrije radio's. Welkom nog steeds in Siesta.

Gang Celebration. Leuk dansnummer eigenlijk. Maar het volgende is er ook eentje die mag gehoord worden. Ik heb het over Belle Perez. El Mundo Bailando.

0: Dit was nog eens pure nostalgie. Uit 1969, Bad Moon Rising. CCR zijn ze het in het kort. En dit was Creedence Clearwater Revival.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
1: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 8 10.30 uur en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleyzegalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Wie kent er deze formatie nog wel? Wake me up before you go go. Maak me wakker voor je weggaat, zoiets. Hè? De volgende is er eentje die iemand graag eens wou terug horen. Ik heb het over Christine uit Merelbeke. Die vroeg me of ik deze nog eens kon draaien. Diep terug in de tijd met Bonnie Tyler. Total Eclipse of the Heart. Wondermooi.

Ik hoop dat jullie er een beetje van genoten hebben van deze Bonnie Tyler. En dat je zeker van genoten hebt om de volume iets luider te zetten. Want dit nummer vraagt dat wel. Total Eclipse of the Heart. Hoe luider het klinkt, hoe meer het opgeeft. Het was uit 1983. 24 weken in de hitparade. En je kan het volume nog luider blijven houden bij deze van 10cc. I'm Not In Love uit 75. Wat waren we vandaag toch weer hol met de oude platen. Dit is de voorlaatste voor vandaag in deze siesta. Op deze donderdag 11 juni. Bij een grijze donderdag, hè. Deze morgen scheen de zon. Maar ja, ik had het ook voorspeld dat het deze middag niks zou worden. Dus geniet van deze I'm Not In Love.

0: Bij Tennessee waren ze niet verliefd in 75.
1: Ja.
0: Kan gebeuren, kan gebeuren. Dit was de voorlaatste voor vandaag. En ik ga eruit met eentje die Mel misschien verliefd was in de tijd. Dan heb ik het over Wendy van Wanten. Sla je arm om me heen. Beste vrienden, graag veel luisteren met Gerrie te Groot. En om 18 uur vanavond met Peter Monsieur. Wat mij betreft tot morgen vroeg, 7 uur. De ochtendshow. Bye bye. Het was weer leuk en gezellig en we waren weer voltallig. Bye bye, tot morgen vroeg.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
1: De Europese Centrale Bank heeft zijn rente verhoogd voor het eerst in 3 jaar tijd. Die gaat van 2 naar 2,25%. Dat is het tarief dat banken krijgen om geld te plaatsen bij de ECB. Financieel expert Paul Doren legt uit wat dit betekent voor consumenten.
2: Voor mensen die geld op een rekening hebben staan, op een spaarrekening of op andere rekeningen, voor hen is dat eigenlijk goed nieuws, want ze gaan meer rente krijgen, waarschijnlijk. Dat hangt er een beetje van af. De ene bank is daar al wat vlotter mee dan de andere. De keerzijde van de medaille is natuurlijk dat als je geld moet lenen bij de bank, dat die ook een hogere vergoeding gaan vragen. Met andere woorden, voor wie geld wil lenen, is het geen goed nieuws.
1: In het Verenigd Koninkrijk neemt de minister van Defensie, John Healey, ontslag. Dat meldt hij in een brief aan premier Starmer. Daarin geeft hij ook felle kritiek op Starmer, omdat hij te weinig investeert in defensie. Healey is al de 6e minister die opstapt in het Verenigd Koninkrijk in een maand tijd. En op het tennistoernooi van Rosmalen in Nederland is Elise Mertens uitgeschakeld in de tweede ronde. Ze verloor van een Roemeense. Vorig jaar won Elise Mertens het toernooi nog. Ook Greet Minne en Hanne van de Winkel zijn niet door de tweede ronde geraakt. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen vanaf de kust, maxima rond 17 graden. Morgen wordt een grijze dag met soms wat regen en 18 graden. Zaterdag geleidelijk zon. Zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij maxima rond 20 graden.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Jouw muziek,
4: jouw radio.
5: Gerrit de Groot, voor Radio Pros.

Voetbalgek is begonnen. Drie weken lang krijg je niks anders dan voetbal van de ene wedstrijd in de andere. Vanavond is de openingswedstrijd toch ook alweer van het WK. Mexico speelt daar zeker en vast, maar tegen wie speelt dat ze ook alweer spelen, ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar je kan het vanavond allemaal wel volgen. En de Belgen komen voor de eerste keer aan de aftrap volgende week maandag. Dus dat is ook wel iets om naar uit te kijken. Goed, van Helen Shapiro en Walking Back to Happiness gaan wij even terug naar...

0: Na al dat geweld van de jaren 60 gingen wij eventjes terug naar de jaren 90 en scoorde hij toch wel een grote hit. Eric Clapton en Wonderful Tonight. Dat was trouwens de openingsdans van Philippe en Mathilde toen ze getrouwd zijn. Echt wel. We gaan naar Nederlandstalig werk zo meteen met Meteor en de nooduitgang. Dat is ook wel interessant dat je dat terugvindt. Maar we hebben ook zo meteen nog eens The Fate of Ophelia van onze Taylor Swift. Die heb je ook nog te goed. Maar nu ze dus de nooduitgang zoeken samen met Meteor.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

Absoluut, een geweldig toppertje als je het mij vraagt, deze Dave Barry. Goed, dan is het nu tijd geworden dat we de radio een beetje luider zetten, want de plaatjes van Johnny Johnson komen eraan voor zijn kinderen, die daar toch ook wel weer geweldige examens zijn aan het afleggen. En dat wil zeggen dat ze even een pauze hebben verdiend, en dat kan dan ook wel. Wat hebben ze gevraagd? Lorenzo met Don Omar, met Danza Condoro, Joost Klein met Europapa, en beginnen doen we met deze. Ken je dat nog wel? Begin jaren 90, nee, half jaren 90 ongeveer, stonden zij in de hitparade met deze. Dit is Kia. Zeer speciaal voor de studenten daar te huizen van de Johnny. Dit is zaterdag. Ze moeten nog een paar weken wachten voordat ze terug uit mogen gaan natuurlijk. Maar in ieder geval, geniet er maar van jullie top 3.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
5: Dit is Radio Pros. FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.
4: De hits in de spits met Gerrit de Groot.

Ze hadden eigenlijk geschreven in hun berichtje dat het een plaat moest zijn van Gustavo Lima met Danza Conduro. Maar dat heb ik niet gevonden. Wel van Don Omar. Ik hoop dat dat ook wel leuk was. En daarom dacht ik, dan gaan we Gustavo Lima ook nog wel eens draaien met de ballade. Dat was zijn grote hit bij ons hier in Vlaanderen. Dan gaan wij terug naar de jaren 70 met deze. Middle of the World, The Talk of the USA. Dat is nog eens een leuke plaat om die ook nog eens terug te draaien.

die af en toe toch nog eens op de radio worden gedraaid. Ik wil een knoopje aan je blouseje zijn. Zaten we rechtstreeks met de Quickstep op de radio met Joe Harris. Dan heb ik nog twee platen als alles goed gaat. Ik zeg wel, als alles goed gaat, krijg je van mij Bruno Mars en Rosé met Appetap. Maar ook deze fijne uit de jaren 90 wil ik je toch je nog eens meegeven. Dit is Lucy Pearl. Lekkere dame als je het mij vraagt. En zijn zoon Don't Miss With My Man. Zeker een vast dit toen, want dan ga je pas te weten komen bij wie dat je te maken hebt. Wij zijn er graag straks terug na 7 uur met het tweede gedeelte van Hits in de Spits. Van harte welkom nog altijd en ja, geniet nog van de platen die ik van jou geselecteerd heb.

0: activiteitenkalender. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
1: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Goeie avond.
0: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Het tweede gedeelte zijn we begonnen met een plaat waar iedereen de wereld wil beter maken, blijkbaar. Tears for Fears heeft daar een liedje over gemaakt en dit was het resultaat. Everybody wants to rule the world. Beste vrienden en vriendinnen, van harte welkom. Fijn dat je luistert naar de radio. Fijn dat je toch ook alweer op afgestemd bent op jouw favoriete programma. En favoriete programma

Jouw hart is net als chocolade, dat is toch al wel lekker zeker. Hè? Als je een hartje krijgt van iemand in de vorm van een chocolade gegoten, is dat toch wel fijn. Dat is liefde, dat is samen opeten, dat is samen dat hartje veroveren. Zometeen krijg je van mij een fijne klassieker van de Tramps, The Night the Lights Go Out in New York City. Maar eerst gaan we nog eens terug naar deze. Uit de hitparade van verleden jaar, dit is Miley Smith en Star Guessing.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
5: Pas, goeie avond.

zijn meegenomen. Elton John en Kiki D op één plaat. Don't go breaking my heart. Als het hart gebroken is, is het van tijd moeilijk te lijmen. Dan moet je al in goede papieren staan om dat toch nog terug in orde te krijgen. Each time you break my heart. Ja, voilà. Het lijkt wel of de platen eruit gekozen zijn dat het voor, ja, een klein beetje de bedoeling is. Maar nee hoor, ik krijg zoiets in mijn hoofd en dan denk ik dat ga ik spelen. Each time you break my heart is een single van Nick Kamen.

Hij was ooit de polij van Madonna, maar ja, die is al lang dood ondertussen. Niet Madonna, maar wel Nick Cave. Dus de polij van Madonna, dat is een tijdje geleden, maar heeft er toch eens kunnen van genieten, zou ik zomaar zeggen. Enfin, wie zou er nu geen relatie gewild hebben met Madonna in de tijd? Nu, ondertussen is dat dametje ook al 60 jaar gepasseerd, dus die ziet er misschien ook niet meer zo fris uit dan in de jaren 80. Wie zou het zeggen? Tijd voor een rustmomentje. Het rustmomentje doen we met Luc Steno. En voor jou, maar eerst gaan we deze nog eens draaien. Dit is Imagine. Het is een beetje een oorlogsplaat, of eigenlijk een bedoeling om van die oorlog een beetje vrede te maken. Hij heeft het, de tekst geschreven en hij mag het ook nog een keertje zingen. Dit is Imagine van John Lennon.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerard.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers. En altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
3: Zaterdag 13 juni. DJ Peter laat u inleven in zijn onvergetelijke muziek. Zing en dans mee op deze topavond.
4: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

is het ook wel een plaat van de jaren 2000. Jawel, de Purple Disco Machine met Hypnotized. Als je gehypnotiseerd bent, dan is het niet goed. Hè. Dit zijn de Spice Girls dan maar weer met Star.

van Illusion nog eventjes uit de jaren 90, uit het tijdperk van 10 om te 7. Voilà, we zitten op het einde van het programma. Morgen ben ik er heel graag weer, maar zover zijn we nog niet, hè. Het is Fiesta. Fiesta is gedaan. Doe je Tinkamp sexy. Gaan we naar 1978 van Rod Stewart. Graag heel veel plezier met komende collega's. En wat mij betreft, tot morgen allemaal.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven. En DAB+.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: 3 doden en 4 zwaar gewonden. Dat is de zware balans van een ongeval met een groep fietsende kinderen in Nederland, net over de grens in Zeeland. Een auto reed daar vanmiddag in op de fietsers. De slachtoffers zijn 2 kinderen en 1 volwassene. Je hoort een woordvoerster van de politie.
4: Op dit moment zijn specialisten aan het onderzoeken wat er precies heeft plaatsgevonden. De auto wordt natuurlijk onderzocht, die wordt ook in beslag genomen. En achter de schermen zullen specialisten dit verder uitwerken. Daarnaast is 1 verdachte persoon aangehouden. En ook wat die rol is van deze persoon wordt ook allemaal nog onderzocht.
3: Vanaf volgend jaar voert Brussel een verbod in op deelsteps. De 2 bedrijven van deelsteps die op dit moment actief zijn in de stad krijgen geen nieuwe vergunning. Zo volgt Brussel het voorbeeld van grote steden als Parijs, Madrid en Praag. Je hoort de Brusselse mobiliteitsminister Elke van den Brand.
5: We zien dat er veel meer ongevallen met letsels gebeuren met een step. Het risico is tot 10 keer hoger dan bijvoorbeeld met een fiets. De spoeddiensten die trokken al een paar keer aan de alarmbel en daarom gaan we het systeem met de deelsteps stoppen. Een andere reden is ook omdat er heel veel overlast is op onze voetpaden, wat voor slechtziende mensen, mensen met een handicap, met buggies, echt overlast creëert.
3: Brussel wil in de plaats het deelfietssysteem uitbreiden. Met een eigen step zal je wel nog mogen rijden. De Verenigde Staten zullen Iran de komende nacht zeer hard treffen. Dat kondigt de Amerikaanse president Donald Trump aan op zijn sociale mediaplatform. Trump schrijft ook dat de VS het Iraanse olie-eiland Gharg en andere olie-infrastructuur in de nabije toekomst zullen innemen. De VS zal de totale controle krijgen over hun olie- en gasmarkten, zoals dat ook gebeurd is in Venezuela, zegt Trump. Wout van Aert heeft de 5e etappe gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was de snelste in een massasprint. De Fransman Hugo Hofstetter werd 2e, de Duitser Phil Bauhaus eindigde 3e. Van Aert is uiteraard tevreden.
6: Ik wist dat rit 4 en 5 2 mooie kansen waren voor mij. Gisteren is het niet gelukt om een sprint van te maken voor overwinning. Vandaag wel. En dan moet ik mijn ploegmaat Serge voor bedanken. En dan is het mooi dat je, het kunt afmaken.
3: De Fransman Alex Baudin blijft leider in het klassement. En over 1,5 uur begint de openingsceremonie van het WK voetbal. Het WK vindt in 3 landen plaats, de VS, Canada en Mexico. En de openingsceremonie is voor Mexico. Journaliste Birgit Herteleer is daar.
7: Dat is echt het moment waarop landen uitpakken, tonen wat ze kunnen. Shakira zullen wij het beste kennen, maar ook Burna Boy komt hier optreden. Dat is een Nigeriaanse zanger en heeft samen met Shakira het officiële WK-lied gemaakt, Die Die. Dus dat moet een grote show worden of dat een groot feest zal worden. Dat hangt van de supporters af.
3: Om 9 uur volgt dan de openingswedstrijd Mexico-Zuid-Afrika. Vanavond en vannacht trekt er regen over het land. Morgen begint de dag grijs met regen. Na de middag wordt het wel droger vanaf het westen. Maximaal rond 17 graden dan. In het weekend wordt het droger en ook iets warmer.
8: Dankjewel, Gerrit de Groot.
9: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
1: Radio Pros. Oldies en zoveel meer.
10: Muziekmozaïek. Peter Monsieur. Pas.

van Yes and Release Me. Van harte welkom bij een gloednieuwe muziekmozaïek. Tot 8 uur vanavond leg ik de leukste muzikale puzzelstukjes voor je klaar. Van vergeten parels tot de hits van nu. Jouw donderdagavond klinkt nergens zo kleurrijk als hier.

String. De Eurovisiewinnaar van 1967, Sandy Shaw met Puppet on a String. De muziek ken ik wel, maar op die leeftijd mocht ik zo lang nog niet opblijven. Jan Smit, Alan Clark en Glenn Faria die waren er in 2018 vurig van overtuigd. Ik wil slapen, dat is voor zometeen. Ik blijf nog even klaarwakker voor Titana met haar single van vorig jaar. Lichte naam. Hey.

thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Afflichem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis. Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke vers gemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook vers gemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.

Maakt niet uit waar de reis naartoe gaat, zolang de muziek maar goed is. Cruisen deden we in stijl met de ultieme grondlegger van de rock and roll, Chuck Berry. Nam je mee met No Particular Place to Go. Waren het koningen van de synthpop uit de jaren 80? Misschien wel. Dieter Bohlen en Thomas Anders. Dit is Modern Talking met Cherry Cherry Lady.

supertip van deze week. Jonathan en Maak Jij Me Wakker. Nog tot zondag, want dan stellen Peter en Chris jullie de nieuwe supertip voor. We gaan in de zon, de zee en het strand rollen. Dat geeft me zo'n vakantiegevoel. Lisa Lewis.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

We gingen 40 jaar terug in de tijd. Belgische popgeschiedenis uit het magische jaar 1986. De Popgun, oh what a day. Wat een dag en wat een muziek hier op 88.8 FM. Radio Pros, jouw favoriete zender. We knallen er meteen weer in met een dijk van een disco-klassieker. Viola Wills en Gonna Get

Soms schieten woorden gewoon tekort, maar de muziek zegt gelukkig alles. De ultieme romanticus van de Nederlandse popmuziek, Benny Nijman met het sfeervolle Ik weet niet hoe. We blijven nog even in Holland, maar we zoeken de Zeeuwse stranden op met Bluff. Zoutelanden, en ik kan u verzekeren, het is dan mooi. Trouwens, we zijn ook bijna aan het einde van het eerste deel Muziek Mozaïek op donderdag. Tot zo!

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het Hanse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
2: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
0: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Jouw muziek.
0: Jouw radio.
4: Radio Pros. Oldies en zoveel meer.
5: Muziekmozaïek.
6: Peter Monsieur.
7: Pros. Goedenavond.

Welkom terug bij het tweede deel van Muziek Mozaïek. En de eer ging naar David Garrick, Dear Mrs. Appleby. Allee zeg, straks trappen we het WK 2026 af. Met een aftrap om 9 uur is dit het perfecte tijdstip om er meteen vol in te vliegen. Ik vloog er ook in toen ik een jaar of 6, 7 oud was, denk ik. Toen ging ik eens een training meedoen en dat was ook meteen mijn laatste. Ik werd daar zo moe van, hè. Ik ben dan maar in een zangkoor gegaan.

heerlijke nederpop van Toontje Lager zojuist met zoveel te doen. Maar we blijven in de moedertaal hangen, want er is altijd een betere toekomst. Nick Bernaert, die ik op dinsdag 23 juni mag verwachten voor een live interview en de voorstelling van

verwacht. En je was nog mooier dan ik had gedacht. Nog zo broos en zo klein als een straaltje zonneschijn. En je huid was nog

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.

Dat blijft toch een legendarische samenwerking, hoor. De ras-echte synthesizer-pionier Giorgio Moroder samen met Human League-frontman Philip Oakey. Gemaakt voor de film Electric Dreams, maar uitgegroeid tot een tijdloze radiohit. Together in Electric Dreams. Een prachtig duet, Steve Tielens met Sarah. Als dat gebeurt, het is gebeurd.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottingen.

0: internet, radio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
1: Bos FM.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Zaterdag 13 juni. DJ Peter laat u inleven in zijn onvergetelijke muziek. Zing en dans mee op deze topavond.

Het kleurrijke verhaal van een Mexicaanse bandiet die nooit verandert. Corina bracht het met Bandolero. Jeremy Vlierink met Op weg naar mezelf.

0: De jongens en talisman. Zo, en daarmee zit het er weer op voor deze muziekmozaïek op donderdag. En als ik het goed heb, krijg je morgen tussen 6 en 7 een nieuwe stem hier op Radio Pros. De naam ken ik nog niet, maar ik heet hem van harte welkom. Ik ben er maandag terug, live vanuit Heldergem. Tot dan!
1: Peter Monsieur,
2: muziekmozaïek.
3: Pros FM,
4: de radio met eigenheid.
5: 1, 2, 3, 4!

naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Feitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde de Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: Jouw muziek, jouw radio.

0: Jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 10.30 uur 30, en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankiraai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van AXAM voor Groot Aalst. De moeite.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. En DAB+.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: In Brussel zijn vanavond honderden mensen op straat gekomen tegen de komst van de extreemrechtse politicus Jordan Bardella. Hij is de voorzitter van de Franse partij Rassemblement National. Bardella is op bezoek bij het Vlaams Belang en houdt vanavond ook een toespraak in het Vlaams parlement. Enkele betogers gooiden met eieren en rookbommetjes naar de politie, maar voor de rest liep de betoging rustig. In Boom, in de provincie Antwerpen, is een jongen van 15 betrapt terwijl hij met een auto reed. Dat meldt de politie. Die merkte hem op omdat zijn rijgedrag sportief was. Toen ze hem tegen probeerden te houden, reed hij weg, maar de politie kon hem onderscheppen. Er zaten ook drie andere jongeren in de wagen, allemaal 15 of 16 jaar oud. De chauffeur had uiteraard geen rijbewijs op zak, reed ook met de auto van zijn vader. De Amerikaanse president Donald Trump blaast zijn aangekondigde aanvallen op Iran af. Dat laat hij weten op zijn sociale mediaplatform. Enkele uren eerder had hij net zeer harde aanvallen aangekondigd voor de komende nacht. Volgens Trump ligt er een mogelijk akkoord op tafel en trekt hij daarom zijn woorden in. Thibaut Courtois denkt aan een afscheid als rode duivel na dit WK. Dat zei Courtois vanavond op een persconferentie. Hij wil zijn lichaam nog wat meer rust geven. En dat kan tijdens interlandperiodes.
4: Ik denk dat er bij mij meer kans is dat ik niet doorga dan wel. Hè. Uiteindelijk voelt je wel dat een kleine blessure iets vaker voorkomen. Als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil. Het is wel zo dat ik nog graag een aantal jaar zou willen spelen. En natuurlijk moet je daarvoor wel ook soms aan mijn lichaam denken.
3: Courtois is 34. Hij speelt maandag tegen Egypte zijn 110e interland. En het staat nu vast dat Courtois volgend seizoen José Mourinho als trainer krijgt bij Real Madrid. Dat meldt de club zelf. Hij komt over van de Portugese club Benfica en tekent er een contract voor 3 seizoenen. Mourinho coachte Real Madrid eerder al eens tussen 2010 en 2013. Daarna was hij onder meer ook aan de slag bij Chelsea, Manchester United en Tottenham. Mourinho is 63. Vanavond en vannacht trekt er regen over het land. De temperatuur daalt tot een graad of 12. Morgen eerst nog grijs en regenachtig. Later droger vanuit het westen, maximaal tot 18 graden. In het weekend dan, meestal droog met nog zonnige perioden en maximaal rond 20 graden.
5: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: country boy, yeah!
1: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be.

Dan zul ik jullie ook vragen om allemaal één vinger omhoog te doen. Op de eerste, de tweede erin en hier beneden. Zingen jullie dan met mij?

0: Ja.
1: Een jaar geleden zat ik hier.
0: Op deze plek, Jeroen.
1: Op deze plek.
0: Prachtig, hè? En weet je wat hij toen zong? Als de oorlog komt en ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? En als er een clubje komt,

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerard.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Radio Pros. Jouw muziek.
6: Jouw radio.

Radio Pros via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8, regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. Pros FM.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Pros, goeienacht.

Ja, ja. Die wil het toe, hè. Als je hem nodig hebt, dan is hem gaan vliegen, hè. Maar ja, het blijft met een kameraad, hè. Want wij hebben samen al iets meegemaakt, hè. Je moest die keer weten. Ho, ho, ho.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Goeienacht.